Nu is het is toch af en toe als je zit zo. Abut nek kan niet zijn ook iets voor. Zo kin naar is zo zonder, kipit tot. Manga, tikipoe.